Zabuli 15. Nakugulumizanga Katonda wange ayi Kabaka, era nebazanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Buli lunaku nakwebazanga era natenderezanga erinnya lyo emirembe.